0: Oostende opent het eerste West-Vlaamse pop-up talentcenter waar jongeren hun talenten en interesses kunnen ontdekken. Leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs krijgen daar wetenschappelijke testen en een persoonlijk talentenrapport. Het talentcenter helpt jongeren zo om een studierichting te kiezen die beter bij hen past. De pop-up blijft tot aan de herfstvakantie in Oostende en verhuist daarna naar Ieper, Brugge en Roeselaren. In Oostende is de politie bekogeld toen ze tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee mannen. Meer dan 30 mensen keren zich tegen de agenten, terwijl er ook vuurwerk werd afgestoken en vuilbakken in brand gestoken. De politie kreeg versterking en kon de situatie daarna snel onder controle krijgen. Na een zoekactie zijn 9 mannen uit Oostende omgeving bestuurlijk aangehouden. Oostendse gezinnen kunnen zich opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop van groene stroom en gas. Het Energiehuis bundelt zoveel mogelijk deelnemers om een voordelig energietarief te bekomen. Ook wie vorig jaar deelnam, moet zich opnieuw inschrijven om deel te nemen. De groepsaankoop staat open voor elektriciteit en aardgas.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is de Morning Show op B1.

0: Weerbericht.
1: Eerst een lichte regen aan zee, maar het trekt aan. En vanavond wordt dan weer droog en het klaart meer op bij maxima overdag rond 18 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui en opnieuw 18, 19 graden. Donderdag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Vrijdag wordt nat, maar zaterdag klaart het op en wordt het droog met maxima rond 21 graden.
0: The Morning Show. The 1-1.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur.

0: Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
1: Let op. Lenen kost ook geld.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solarpark, tot op KVDO.
4: Je dag start. Met de Morning Show.

0: Snap.
1: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende opent het eerste West-Vlaamse pop-up talentcenter waar jongeren hun talenten en interesses kunnen ontdekken. Leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste twee jaren van middelbaar onderwijs krijgen daar wetenschappelijke testen en een persoonlijk talentenrapport. Het talentcenter helpt jongeren zo om een studierichting te kiezen die beter bij hen past. De pop-up blijft tot aan de herfstvakantie in Oostende en verhuist daarna naar Ieper, Brugge en Roeselare. Buurtcentrum Kerklommer in De Haan trekt de komende weken met het Buurtcafé door De Haan. Elke donderdag namiddag zijn inwoners en tweede verblijvers welkom voor koffie, spelletjes en ontmoeting. Het Buurtcafé verhuist telkens naar een andere deelgemeente. Voor 1 euro zijn koffie, thee, water en cake à volonté inbegrepen. In Oostende is de politie bekogeld toen ze tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee mannen. Meer dan 30 mensen keerden zich tegen de agenten, terwijl er ook vuurwerk werd afgestoken en vuilbakken in brand gestoken. De politie kreeg versterking en kon de situatie daarna snel onder controle krijgen. Na een zoekactie zijn 9 mannen uit Oostende omgeving bestuurlijk aangehouden.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Het weerbericht.
1: Eerst een lichte regen aan zee, maar het trekt aan. En vanavond wordt dan weer droog en het klaart meer op bij maxima overdag rond 18 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui en opnieuw 18, 19 graden. Donderdag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Vrijdag wordt nat, maar zaterdag klaart het op en wordt het droog met maxima rond 21 graden.
0: The Morning Show. B1.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
0: Raas

0: Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen. Om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde ligt alles toe in de podcast Halen Vandaag.
3: Op het einde van de rit denk ik dat het grootste pijnpunt toch zal zitten bij de verlaging van de lasten op arbeid. Je weet dat elke partij daar in de campagne mee heeft uitgepakt. Werken moet meer lonen. Maar als je minder belastingen heft als staat, ja, dan zit je weer met een bijkomend gat.
2: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde wel iets minder deelnemers. Alles verliep rustig. In Overasselt, in Nederland, heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe of waar. Ook de voorbije dagen vonden speurders al meerdere keren vuurwapens. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. 2 agenten raakten ook gewond. In totaal zijn meer dan 30 mensen aangehouden, onder wie 2 Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales in New York. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. En dat betekende voor hem...
4: enorm veel. Ik denk dat we in het Belgische tennis altijd wel grote naam hebben gehad. Om daar deel van uit te maken en de eerste Belg te zijn, is sowieso iets dat ik niet voor het zekere neem. Dat is sowieso wel een mooie prijs voor al dat ik heb gedaan de laatste tijd.
2: Bloks moest wel bijna opgeven omdat hij veel last had van een ribblessure. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Khachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
1: The Morning Show.

Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Helia krijgt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland in de Noordzee. Het kunstmatige energieeiland moet de tweede Belgische offshore windzone aansluiten op het elektriciteitsnet. Daarnaast kan het eiland in de toekomst ook een energieverbinding met het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken. De volledige oplevering van het Prinses Elisabeth-eiland is voor 2031. Oostendse gezinnen kunnen zich opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop van groene stroom en gas. Het Energiehuis bundelt zoveel mogelijk deelnemers om een voordelig energietarief te bekomen. Ook wie vorig jaar deelnam, moet zich opnieuw inschrijven om deel te nemen. De groepsaankoop staat open voor elektriciteit en aardgas. De stationsstraat in Gistel is morgen tot eind deze week afgesloten. Fluvius legt daar een nieuwe rioolaansluiting en doorgaand verkeer zal daardoor niet mogelijk zijn. De stad heeft een omleiding aangeduid, zelfs met de fiets zal je moeten omrijden. Normaal zouden de werken vrijdagavond klaar moeten zijn, tenminste als het weer mee zit.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: weerbericht.
1: Eerst een lichte regen aan zee, maar het trekt aan. En vanavond wordt dan weer droog en het klaart meer op bij maxima overdag rond 18 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui en opnieuw 18, 19 graden. Donderdag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Vrijdag wordt nat, maar zaterdag klaart het op en wordt het droog met maxima rond 21 graden.
0: Welkom.
2: Good morning, everybody.
0: In the morning show.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.

0: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
1: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
0: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de latenploeg en camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt in de podcast Haarlijn vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
2: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts, alhoewel er ook opvallende allianties zijn, bijvoorbeeld de BTW harmoniseren, de parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn, maar daar zijn dan weer MR en Vooruit radicaal tegen.
0: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
3: Ik was eigenlijk vanaf het begin van de match veel last voelen. Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 sets. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
0: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijke regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20 dan.
4: The Morning Show.

Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende opent het eerste West-Vlaamse pop-up talentcenter, waar jongeren hun talenten en interesses kunnen ontdekken. Leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste twee jaren van middelbaar onderwijs krijgen daar wetenschappelijke testen en een persoonlijk talentenrapport. Het talentcenter helpt jongeren zo om een studierichting te kiezen die beter bij hen past. De pop-up blijft tot aan de herfstvakantie in Oostende en verhuist daarna naar Ieper, Brugge en Roeselare. In Oostende is de politie bekogeld toen ze tussenbeide kwam bij een vechtpartij tussen twee mannen. Meer dan 30 mensen keerden zich tegen de agenten, terwijl er ook vuurwerk werd afgestoken en vuilbakken in brand gestoken. De politie kreeg versterking en kon de situatie daarna snel onder controle krijgen. Na een zoekactie zijn 9 mannen uit Oostende omgeving bestuurlijk aangehouden. Oostendse gezinnen kunnen zich opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop van groene stroom en gas. Het Energiehuis bundelt zoveel mogelijk deelnemers om een voordelig energietarief te bekomen. Ook wie vorig jaar deelnam, moet zich opnieuw inschrijven om deel te nemen. De groepsaankoop staat open voor elektriciteit en aardgas.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom. Good morning, everybody. In the morning show on B1.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
2: The Morning Show on B1.

0: goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polar Steps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Het Nieuwsblad schrijft er vanmorgen over. Vorige week bleek al dat ze miljoenen profielen van mensen zomaar konden inkijken. Onder hen bijna 1 miljoen Belgen en dus ook militairen. Zij gaven zo niet alleen hun identiteit en hun privéadres prijs, maar ook hun locatie. Een Nederlandse militair verklapte zelfs onbedoeld de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons land dat al deed. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Widok van de lijn.
2: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
1: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de late ploeg en camerabewaking. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
3: Hij was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 set. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
1: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijk regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20.
4: Dieter Troeblijn op B1.

0: het weerbericht.
1: Eerst een lichte regen aan zee, maar het trekt aan. En vanavond wordt dan weer droog en het klaart meer op bij maxima overdag rond 18 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui en opnieuw 18, 19 graden. Donderdag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Vrijdag wordt nat, maar zaterdag klaart het op en wordt het droog met maxima rond 21 graden.
0: Dieter Troeblijn op B1.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Pieter Troeblijn op B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende opent het eerste West-Vlaamse pop-up talentcenter waar jongeren hun talenten en interesses kunnen ontdekken. Leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste twee jaren van middelbaar onderwijs krijgen daar wetenschappelijke testen en een persoonlijk talentenrapport. Het talentcenter helpt jongeren zo om een studierichting te kiezen die beter bij hen past. De pop-up blijft tot aan de herfstvakantie in Oostende en verhuist daarna naar Ieper, Brugge en Roeselare. Buurtcentrum Kerklommer in De Haan trekt de komende weken met het Buurtcafé door De Haan. Elke donderdag namiddag zijn inwoners en tweede verblijvers welkom voor koffie, spelletjes en ontmoeting. Het Buurtcafé verhuist telkens naar een andere deelgemeente. Voor 1 euro zijn koffie, thee, water en cake à volonté inbegrepen. In Oostende is de politie bekogeld toen ze tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee mannen. Meer dan 30 mensen keerden zich tegen de agenten, terwijl er ook vuurwerk werd afgestoken en vuilbakken in brand gestoken. De politie kreeg versterking en kon de situatie daarna snel onder controle krijgen. Na een zoekactie zijn 9 mannen uit Oostende omgeving bestuurlijk aangehouden.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar. Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
7: Dieter Troeblijn op B1.

vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

Goedemiddag, wij zijn er weer klaar voor. Een uur lang nieuws en muziek. En dat nieuws komt vooral van bij ons uit de regio. Je kan het ook nalezen op onze Facebookpagina en in de gratis B1-app. Welkom tot 1 uur B1 Regionaal.

0: One Regionaal.
1: In Oostende opent het eerste West-Vlaamse pop-up talentcenter, waar jongeren hun talenten en interesses kunnen ontdekken. Leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste twee jaren van middelbaar onderwijs krijgen daar wetenschappelijke testen en een persoonlijk talentenrapport. Het talentcenter helpt jongeren zo om een studierichting te kiezen die beter bij hen past. De pop-up blijft tot aan de herfstvakantie in Oostende en verhuist daarna naar Ieper, Brugge en Roeselare.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: van regionaal.
1: Buurtcentrum Kerklommer in De Haan trekt de komende weken met het buurtcafé door De Haan. Elke donderdag namiddag zijn inwoners en tweede verblijvers welkom voor koffie, spelletjes en ontmoeting. Het buurtcafé verhuist telkens naar een andere deelgemeente. Voor 1 euro zijn koffie, thee, water en cake à volonté inbegrepen.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: In Oostende is de politie bekogeld toen ze tussenbeiden kwam bij een vechtpartij tussen twee mannen. Meer dan 30 mensen keren zich tegen de agenten, terwijl er ook vuurwerk werd afgestoken en vuilbakken in brand gestoken. De politie kreeg versterking en kon de situatie daarna snel onder controle krijgen. Na een zoekactie zijn 9 mannen uit Oostende en omgeving bestuurlijk aangehouden.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: Dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
5: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.
6: Elia krijgt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland in de Noordzee. Het kunstmatige energieeiland moet de tweede Belgische offshore windzone aansluiten op het elektriciteitsnet. Daarnaast kan het eiland in de toekomst ook een energieverbinding met het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken. De volledige oplevering van het Prinses Elisabeth-eiland is voor 2031.
5: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijzen.
7: Don't be afraid of your fear.

0: Praxis B1 Regionaal.
1: Oostendse gezinnen kunnen zich opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop van groene stroom en gas. Het Energiehuis bundelt zoveel mogelijk deelnemers om een voordelig energietarief te bekomen. Ook wie vorig jaar deelnam, moet zich opnieuw inschrijven om deel te nemen. De groepsaankoop staat open voor elektriciteit en aardgas.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: Now.
1: De stationsstraat in Gistel is morgen tot eind deze week afgesloten. Fluvius legt daar een nieuwe rioolaansluiting en doorgaand verkeer zal daardoor niet mogelijk zijn. De stad heeft een omleiding aangeduid, zelfs met de fiets zal je moeten omrijden. Normaal zouden de werken vrijdagavond klaar moeten zijn, tenminste als het weer mee zit.
0: Welkom in D1 Regionaal.

0: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de sabotageacties de voorbije weken aan het Duitse elektriciteitsnet in de buurt van Aken, niet zo ver van ons land. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn vlakbij de gesaboteerde centrales, waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
3: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
2: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
4: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
2: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franke nadat bleek dat bij de reisapp Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken, op of in de buurt van militaire kwartieren, riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
1: Dit is B1. B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
0: ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
0: Raas Auto.

0: Financo. Wij helpen meteen.
1: Let op. Lenen kost ook geld.
2: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
3: Enjoy the music. B1.

0: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de sabotageacties de voorbije weken aan het Duitse elektriciteitsnet in de buurt van Aken, niet zo ver van ons land. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn vlakbij de gesaboteerde centrales, waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een BTW-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
2: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
1: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
3: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
1: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franke nadat bleek dat bij de reisapp Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken, op of in de buurt van militaire kwartieren, riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
0: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Telia krijgt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland in de Noordzee. Het kunstmatige energieeiland moet de tweede Belgische offshore windzone aansluiten op het elektriciteitsnet. Daarnaast kan het eiland in de toekomst ook een energieverbinding met het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken. De volledige oplevering van het Prinses Elisabeth-eiland is voor 2031. Oostendse gezinnen kunnen zich opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop van groene stroom en gas. Het Energiehuis bundelt zoveel mogelijk deelnemers om een voordelig energietarief te bekomen. Ook wie vorig jaar deelnam, moet zich opnieuw inschrijven om deel te nemen. De groepsaankoop staat open voor elektriciteit en aardgas. De Stationsstraat in Gistel is morgen tot eind deze week afgesloten. Fluvius legt daar een nieuwe rioolaansluiting en doorgaand verkeer zal daardoor niet mogelijk zijn. De stad heeft een omleiding aangeduid. Zelfs met de fiets zal je moeten omrijden. Normaal zouden de werken vrijdagavond klaar moeten zijn. Tenminste, als het weer mee zit.
1: Tot zover het regionieuws. De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music.

0: Weerbericht.
1: Eerst lichte regen aan zee, maar het trekt aan. En vanavond wordt dan weer droog en het klaart meer op bij maxima overdag rond 18 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui en opnieuw 18, 19 graden. Donderdag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Vrijdag wordt nat, maar zaterdag klaart het op en wordt het droog met maxima rond 21 graden.
0: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
4: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
5: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen. Dit is B1.
6: Feel the beach.

0: goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
2: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: buurtcentrum Kerklommer in De Haan trekt de komende weken met het buurtcafé door De Haan. Elke donderdag namiddag zijn inwoners en tweede verblijvers welkom voor koffie, spelletjes en ontmoeting. Het buurtcafé verhuist telkens naar een andere deelgemeente. Voor 1 euro zijn koffie, thee, water en cake à volonté inbegrepen. Elia krijgt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland in de Noordzee. Het kunstmatige energieeiland moet de tweede Belgische offshore windzone aansluiten op het elektriciteitsnet. Daarnaast kan het eiland in de toekomst ook een energieverbinding met het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken. De volledige oplevering van het Prinses Elisabeth-eiland is voor 2031. De Stationsstraat in Gistel is morgen tot eind deze week afgesloten. Fluvius legt daar een nieuwe rioolaansluiting en doorgaand verkeer zal daardoor niet mogelijk zijn. De stad heeft een omleiding aangeduid, zelfs met de fiets zal je moeten omrijden. Normaal zouden de werken vrijdagavond klaar moeten zijn, tenminste als het weer mee zit.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

Loco en Acapulco, de Four Tops uit 88, nog eens hier op B1. Welkom, we zijn terug vertrokken tot 6 uur. Met heel veel goede muziek, hè, zo ken je ons. En jouw muziek kan erbij, uiteraard via de B1-app. Mag je me laten weten wat jij wil horen tussen nu en 6 uur. Dit is Pink, Just Like a Pill.

0: Het weerbericht.
1: Eerst een lichte regen aan zee, maar het trekt aan. En vanavond wordt dan weer droog en het klaart meer op bij maxima overdag rond 18 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui en opnieuw 18, 19 graden. Donderdag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Vrijdag wordt nat, maar zaterdag klaart het op en wordt het droog met maxima rond 21 graden.
0: After Work met Hannes Rooyens.

0: Moving to the Sun.
1: Straks Phil Collins, Britten en Stardust naar Skilo. Even wat wensen in de lucht gooien. Met I Wish uit 96. Welkom. Hello.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 12 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

Automatic, de Pointer Sisters, daarvoor videogames, Lana Del Rey kreeg je nog eens hier op B1. Het nieuws komt eraan van 5 uur en daarna mag jij nog steeds een goede plaat aanvragen. Hè. Kan via onze gratis B1-app uiteraard. We keren terug nu naar de jaren 90 met The First, The Last, Eternity. Ook zo'n plaat die je kan horen uiteraard op ons jaarlijks feestje Glitterball. Alle informatie op glitterball.be. Zeker.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om een kwart. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
4: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. Wij leggen die test wel af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
3: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moeten komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. De bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
5: Horen BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
3: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. 12 landen gaan een handelsbeperking invoeren voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Dat zijn kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nog een stapje verder en voeren een handelsverbod in, want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die door Israël bezet worden. En er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
1: Dit is After Work. Hannes Royens op B.

0: weerbericht.
1: Eerst een lichte regen aan zee, maar het trekt aan. En vanavond wordt dan weer droog en het klaart meer op bij maxima overdag rond 18 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui en opnieuw 18, 19 graden. Donderdag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Vrijdag wordt nat, maar zaterdag klaart het op en wordt het droog met maxima rond 21 graden.
0: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Rooyens.

Black Box, Right on Time uit 1990 kreeg je die nog eens. Straks is er Nash en Olivia O'Brien met Kate Bush en Lady Gaga naar Craig David. We gaan nog eens Walking Away draaien.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met

even mee ophoudt, die even uit de schijnwerpers verdwijnt. Thank you, next krijg je. Daarvoor je toe, Street of Dreams. Geniet nog van de goede muziek hier op B1. En morgen, ja, dan ben ik er terug met meer Afterwork vanaf 4 uur in je namiddag. Geniet nu van Living in a Box, Room in Your Heart en van die andere goede platen uiteraard nog na 6 uur hier op B1.

Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende opent het eerste West-Vlaamse pop-up talentcenter waar jongeren hun talenten en interesses kunnen ontdekken. Leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste twee jaren van middelbaar onderwijs krijgen daar wetenschappelijke testen en een persoonlijk talentenrapport. Het talentcenter helpt jongeren zo om een studierichting te kiezen die beter bij hen past. De pop-up blijft tot aan de herfstvakantie in Oostende en verhuist daarna naar Ieper, Brugge en Roeselare. Buurtcentrum Kerklommer in De Haan trekt de komende weken met het buurtcafé door De Haan. Elke donderdagnamiddag zijn inwoners en tweede verblijvers welkom voor koffie, spelletjes en ontmoeting. Het buurtcafé verhuist telkens naar een andere deelgemeente. Voor 1 euro zijn koffie, thee, water en cake à volonté inbegrepen. In Oostende is de politie bekogeld toen ze tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee mannen. Meer dan 30 mensen keren zich tegen de agenten, terwijl er ook vuurwerk werd afgestoken en vuilbakken in brand gestoken. De politie kreeg versterking en kon de situatie daarna snel onder controle krijgen. Na een zoekactie zijn 9 mannen uit Oostende omgeving bestuurlijk aangehouden.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw dinsdag op B1.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar. Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

0: In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken voor een minimale bezetting. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
1: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dan weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
0: Volgens het gevangeniswezen werden er in het hele land zo'n 60 mensen opgevorderd. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking is zondagavond begonnen en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En voor wiskunde gaat het om 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
2: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test wel af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
0: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de 3 landen samen. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coccar. Vito Braat kwam als 3e over de streep. Jordi Meus sprintte naar 1/4e plaats. Wout van Aert werd 6e. De Spanjaard Enric Mas blijft de leider in het klassement. En dan nog voetbal, want over zo'n 3 kwartier begint Club Brugge aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Volgens sportjournalist Jarno Berto is Club niet kansloos, maar is Aston Villa toch favoriet.
3: Aston Villa vorig jaar 4e geworden in de Premier League in Engeland. Europa League gewonnen ook. En afgelopen zomer €300 miljoen uitgegeven aan transfers. Om je maar een idee te geven, dat is €100 miljoen meer dan de totale kostprijs van het stadion van Club Brugge. Alleen, Villa is op dit moment wel heel slecht begonnen aan de Premier League.
0: Ja, het kon dit seizoen nog niet winnen en scoorde ook nog geen enkel doelpunt in 3 wedstrijden. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. Enjoy the music. B1. B1.